deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio.

0: Radio is not just a music channel. We are a tradition in cubicles all over the planet. The Workday Station. Kick Radio.
1: Met de muziek van Bouw Radio krijg je elke klus voor elkaar.
2: Bouw Radio.

house, cause I'm an albatross.

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio.

0: deze hits.
1: Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen.
0: Bouw Radio.
1: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland,
0: is dit...

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit

0: je op kunt bouwen.
1: Waar ik in de bus zit, radio kanaal en genieten.
0: Bouw Radio.
2: Props voor de huisdrokken. En de watskap. Watskap busy, raw.

0: Keep listening to your best choice in variety. The home of 80s and 90s hits. Kick Radio.
1: Het is de ideale combinatie.
2: Onze muziek.
1: En jouw... Bouwradio.
2: In het komende uur op Bouwradio.
1: Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. It's a-

zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwcave. Ergens in Nederland. In

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

0: Experience the masters of retro at kickradio.nl.
1: Yeah.
0: Your destination for the 80s and 90s.
2: Het is de ideale combinatie.
3: Onze muziek.
2: En jouw bouwvakkersdecolleté. Bouwradio.

0: Zevenaar, Goedenaar.
1: Het is de ideale combinatie.
2: Onze muziek.
1: En jouw... Bel Radio.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel nog vaak onzekerheid.

0: only website you need. www.kickradio.nl.
1: Hier ligt elke hit.
2: Exact Waterpas.
1: Bouw Radio.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Komende uur op Bouw Radio.
2: Hoor je deze hits waar je op

zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

zomerday. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland.

0: Want more 80s music?
1: Yeah.
2: Yeah.
3: Yes.
0: And this is the station for you. Kick Radio, the 80s channel.
4: The hits waar je op kunt bouwen, zodat jij net even wat meer kan sjouwen. Ah! Bouw Radio.

zometeen, nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. In

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio.
1: This is Kick Radio Music. This is Kick Radio Music.
2: We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
1: Kick Radio, 100% retro hits.
0: Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is dit Bouw Radio.

0: snoet. Maar niet eens wat echt liefde is, man.
1: Rock on, fellow 80s and 90s music lover. Kick Radio, all the retro hits.
2: Het is de ideale combinatie.
1: Onze muziek.
2: En jouw... Bel Radio.

deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is dit Bouw.

Gouden Uur op Bouwradio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen? Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen? Bouwradio. Vanuit een bouwgate, ergens in Nederland, is

0: more music now on your retro headquarters.
1: That's cool, baby.
0: Kick Radio.
2: Van de stijgers tot de bouwkeet. En van je bus tot aan je meet. Dit zijn de hits waar je op kunt bouwen. Bouw Radio.

komende uur op Bouw Radio. Hoor je deze hits waar je op kunt bouwen. Deze hits. Hoor je zometeen nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouw Radio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland.

zometeen. Nog voor de accu van je schroefboormachine is opgeladen. Bouwradio. Vanuit een bouwgate. Ergens in Nederland. Is